al vals romantiek en commercieel gekrui. Het leger rukt uit met heuse karabijnen. Kom mensen, kijk, zie ons dorp eens kwijt. En dat komt nou allemaal door de jeugd van Nederland. Aldus schrijft een